papa, schoene jongen, zei Gwaira Lien. Ben alle hier teugen in Tuig und Taven. Als so me a protst und drohen, ben ich hier gaan zot ontwerren. Zal ze biet gewoon een stik in zitten. Maar, ik hier een dist. Ik weet goed dat feiten op het vrede plein. Als je wilt, ga je het ruik aan me zeiren. Of ik in een gewoon uik bij mij, toe zie drinken.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan een plusje te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog toe je dagen in.

0: Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Nee.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music App.

0: Der Herr nur da.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leugens werd er neergeschreven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leugenaars op het internet.

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen welke Noorse neer wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gieverwee. Die voel je bepikt,

0: Royce.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Royce er alleen maar naar IOM Music.
2: Allee, appla, hier komen, tenzij...

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Trek de

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is een lieve rage omgang. Zit jij rich bij hier en zit rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Je slikt aan de foto's en je lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont op veel gewoon weg, maar op internet.

vaste loof, doet er alle mames en een gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: TV. Ik heb een stiekem mijn gelee. Wat drink veel mooi nog hier en mee. Want ik zit geel op stammenee. Verzoek ik hier mijn vree.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: muziek. 100% plezant, 100% Olst.
1: Ik kost geen geld versieren, ik blijf de vrouwgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

0: Meer de Neven app voor your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

0: Hier zit de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke wijs geef.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: gommels, tennis, muiten, door talven op dat plein. Met graalijk schiere voeten, maar we zingen waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal te samen. Ik zing naar de vrouw, hier ik en hoor. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: Arifet Fiskandegen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Tot de stokken stikt en

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondrooien. Ik vroeg, ey Turk, versteug wat is nou jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa. Maar wil

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Riep van de Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een boei die in een saks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeploster tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de rooien. Maar we je gewoon

0: Jaar Music 100% Oost.
1: Louis Verdrommelien in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: Geef Mojang.
1: Is het achter te doen?
0: Geef Mojang.
2: Hey Robinko, te zien dat je moet gaan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: Ik wil mijn man mij kloeiten en het liefste mijn groeiten met een ferme kont, een tong in zo en een mond.

0: heute Gast.
1: Geef Moimer a Join Music. Wer Aven van Ulst?

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gonolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een van moois, en al.
2: Scholkes.
3: Bionic Music!
4: Waar Aven van Oost?
5: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En het liedje dat ik voor haar ga zingen, hoort over een lief klein ajontje. Wat groet je in mijn hof?

fila graal ik nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al kan, dan is dat Giro al zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan toch een keer herol. Zijn we er?

Beste kes, wij gaan een beetje meer leven in de Brarois brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraait je nooit kapot.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasset gehad.
3: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
2: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou lange vingers en pa

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB Café.
2: Nee, de Neven App voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple Klot natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: Braderie op de Verkemert, schiefrecht toeverader, een andere kant van het water. Ons winkel zal open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah moro per mij. Allah moro per mij.

0: onderweer.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
0: Meer de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeie stag noemt,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music.

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend den rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over mij. Als ik de mertzings werd van het volk, de kaat trotseerend voor het afscheidsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

0: ですけど。
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dan nee, toch geen manieren. En dan klap ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Want dan droon ik mij om.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Allee, madame, j'ai d'abord. En luister, het is goed normaal. Ik heb me niet

0: Fresh. Bas Gilterman.
1: Har nytt. Royster Alimon og Raio Music.

Johnny zou zijn konden zoals een boeven in mijn oog is, want ze zou zijn tietje zoals een hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graal kan beter, omdat ze zijn stoet na langs toen niet meer passeert. Keer neem haar raven op de tafels op de stoelen, ooit sta je in en geef mijn hart gestoet.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn. Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt. En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

van mijn voel, alles is gesloe. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Vereert de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik heb toch

Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulja Goe Radio.

0: Johan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: En aan het midden goed let. De week

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: een Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten men toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde de mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

meter blond, hy is aan oor gevrol. Dus hoger is de memois mij, langs al dolsterste stroten. En zie je ons stad, den een andere

0: godverdomme mogen dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt.

0: Avda muelo wyklasie tu. Afda muelo wyklasie tu. Het is beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Afda muelo wyklasie tu. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Is vroeg in het smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
1: Ajoe, de music. Verhaal dat je hoort.

Red Bush. En binnenkomen ze stom mee in de kerken. Dat ik met mijn volle bloes even stond wachten. Allee verrood, ben toch wel

0: dat kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zet het over drom, jong?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: wel moeslim blokkaard doen. Gewerp betrapt op ne noeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, nee, nee, mogen mij genoeg te vies hebben, hè.
0: En ik

0: de Brunt. GMB Café.
1: Meer de Neven app. Voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Stierig, stierig, mag er dan, mag er dan, mag er dan.

0: Frater, het is een brave gast. En hij loopt zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsers stroten.

0: schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
1: Ja, wat is dat? Ik zeg in die vliegen aan de voor, maar ze red. Het kon nog niet over tetten. Wat? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jaletten. Ze zijn lekker allemaal, ze leuk.

0: Music. De beste moment, de beste muziek, Olst op zijn best.
1: Olstener. Af daar, Gerrie.

0: Are you in music?
1: Hier lulst er zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait ogen profiteren. Ze pijzen maar op een zoek, dat is voor en plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroegtijdig naar huis gaan, dat is

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
2: App hem al.

0: alles wat dat een oorsneerheer noert.
1: Ik weet nog dat ik een snotneus was,

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOR Music. De beste momenten, de beste muziek. Oorshop zijn best.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

letterlijk van het nabegin ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het altijd samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mij hebben geluid en samen met haar wil ik de kozeral doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App de mal.

0: en gralen en molen trekken.
1: En poppen en plekken.
0: Nog cijfers stroten lang.
1: En poppen en plekken.
0: En rest de bienen strekken.
1: En

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkwerp.

0: Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: maar gewoon, moeilijk me, lotogon. Voor de meeste is het ambetant, om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, okay, nog schoevelen.
2: Ik loop nog grap op de caravanshop, door tikken was het eitjes op de kop. Daar belooster ik gezegd wel tussen het dier, om mij te zingen met een potje bier. Als ik maar ten bougeer, dan zet de la pijs, dan kiet man keir.

Mayo & Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Alleen op een rondje.
1: Oh, wel, ga weg. Doe zeggen, doe van een oppositie dat er door binnen stellen.
2: Hé, hey, laat je voefusje rust doen.
1: Hé, hey, hey,
2: anders
1: gaat
2: dat niet afgenomen, hè, best.
1: Stop, jongen, zien wat dat van zegt, want als je in de privé-sfeer begint.
2: Hoef de tadeer open, aan de drank blijven aan zien.
1: Goed, figuurbeul.
3: Ajoen Music, plezante radio.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp. Lion Music App.
2: App de mol.

de stoel. Maar ik verglits gelijk dat moet. Bijna vol in het mouwske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren is gofiersten, op de mijlen met haar biersten, zeven keren.

foi muito sutiã com sei. Kika poeta em quinhercush, jongens masker zwaar doen vush. Zag nog moed van moa door lopen, bij een madame moet niet te zoen. Pas zou je daar naar eens kijken, investeert

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Het was bij ons.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

pianist. Zijn zeugro zijn vier op eerstad, daar moet in Oost zijn. Alleen in Oost zijn.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: En roep een school!
1: Miljardenverdomme das! Miljardenverdomme das! Miljardenverdomme das goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou
3: horen? Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best!

Becerpest Osta Yoğur. Nen tahtnik el western, nor ayo music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

0: vervlammend zijn. Ik heb precies weer een grale kleine orka, jong.
1: Ah, waarom maar een frietje steken, hè?
2: Ajoin Music op onder de 7.8 en onder de 5.8. En natuurlijk

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: iedereen met een doppenkorte gepikt.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Zondag maart gelieft, was madame niet content. Was zwijwisch blijven hangen in een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoeveel wacht. Mijn gever

0: para quero ver vos.
1: Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Trojan op en neer naar de vier verswimmeries. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hé, hey, Kroket. Droel is een vrouw of dat we niet gaan drinken.
2: Champieter, hè, Frankie. Porta plum brut.
0: En, weet je wat? Ik heb een linker over een

0: De Juan, ik heb mijn hand toe in. Ja, ik heb qua ritme op mijn hand anders, want ik heb echt in dingen. Mag beginnen, hè?
1: In Toysters.

0: En wederom.
1: Tinner is een konker en Jim wel Jimeleer. Een Jimer werd een auker en Ginger werd een geer.

0: كاكتان كنت عرزيق انا
1: انتو اشترس
0: ويلك عليه فوتلك
1: انفدروم
2: اشترس الفوكابيلي
0: تنل اسن كونكر انا جيم بالجيم الير
2: اشترس الفوكابيلي
0: نيمر برن ناكر ان جينر برداغ هير Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. Een kal of een bonkal, zo ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, gedolsters veranderd doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een GMVL GMLE.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: joren zomer werken.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

matin nog. Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkderp hier wat verder.
1: Jongens en maskers, luister.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

maar eens op. Zie een storm op het balkon, met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Serafan van de Voel Ja Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierland.

0: Meister. Altijd proper.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: alsjeblieft, daar gaan ze.
1: Kapitalisten en andere tisten, allemaal loesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: Goedenavond, meneer. Heb je nog een tafelje voor tweeën?
1: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Και μην καμπωστώ.
1: Are you in music? Echt Oesters DNA.
2: Da kruid je nooit kapot.
3: Even haar ondacht. Vertswish verkiesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groet Oesters.

0: Werken, villen,
1: moeten men dan nog willen?
0: Briegen, briegen,
1: voor laten schimmer briegen.
0: Werken, villen,
1: wij slikken van.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zeg, we moeten 4 Pixel Sisters een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel Sisters zijn op en de Campari week.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Are you in music?
3: Echt van Oost.

0: muziek. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
1: Op Pieter Voet. Op festival. Zes op de Mert met carnaval. Zie de aal. Jantje.

of festival. Zelfs op de markt met carnaval. Zie de aal, die handjes schoon. Van links naar rechts, gelijk naar rode wissers.

kleef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te je mooi staat te beleven. Ik zit er heel jaar op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
1: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetst dan in je lange vingers, hè,

0: Ja.
1: Dann aber das ist doch nicht mehr heller als früher.
2: Esterweer!
3: Wat heb je? Een GMB-café?
2: Nee, de Neven App van Ajoen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
4: App hem al.

Orend wie oor ooit gezien, echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks kregen met mij, goeiendag.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oorlog op zijn best.
1: Hey, Strobo.
2: Ja, Stilo.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

ek noordverre strekken op reis vir een ontal weken. Ik werk aan onze wolken alleen

0: Zitten ze nou toch van je heen.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
2: Wil je gewoon mee, hè? Waar gaan we naartoe misschien?
3: Op café,
2: blijven hangen.
3: Op café, op welke café?
2: Vind je

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rap song!
2: Ajoen Music!
3: R-Radio!

0: gestelde, dat hoek op een ander.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.